Weit aans hin? Wo kommt aans her? Wat maakt zich de mens dat leven zo schwer? Aans wat o leeft, dat komt un meer.